0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. En het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
4: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaar voor de omgeving van dien.
3: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
5: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
3: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.
7: Simpel Simons.

0: water hebben, diepe gronden. Mysterious Ways, you too. En we begonnen met Erik Meesie, de zanger van Toontje Lager. Je hoorde hem met Zonder Jou.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Goedemorgen, 2 september. Het is woensdag, jawel, 7 uur geweest. De ochtend van Horizon is officieel vertrokken. En dat betekent dat ik je van harte welkom heet bij Radio Horizon. Jazeker. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb er wel een beetje zin in. Ja, ik vind dat wij best een lekkere nazomer hebben. Vind je ook niet? Niet te warm, niet te koud. Er staat een lekker windje. Het is droog. Al denk ik dat er een paar mensen zijn die zeggen: oh man, laat nog eens een plensbui vallen. Maar je zult vandaag trouwen, hè? Hey, dan wil je toch graag dat het droog blijft. Nou, het weer, dat hoor je zo meteen om 7:45. Wat heb ik nog meer dan alleen het weer? Nou, zet je schrap. Er verandert niet veel. Nee, het is elke dag zo'n beetje hetzelfde recept. Maar ik begrijp ook wel, uit onderzoek blijkt dat luisteraars dat fijn vinden. Dat dingen op het juiste moment voorbij komen. Dus hopelijk biedt mijn programma, wat ik al een kleine 10 jaar doe hier bij Horizon, jou de juiste handvatten om gewoon door de ochtend heen te komen. Nou, hoe eindigen we dan? Want ik ga altijd van achter naar voren. Dat is ook gewoon een beetje om het brein te prikkelen, hè? Ik bedoel, dat je denkt van waarom begint hij nou achteraan? Nou, zodat je oplet. We eindigen met de Simple Shazam. Ja, en deze Shazam die bracht ons bij heel mooi nieuw werk van Sarah Bareilles. Uit haar album Good Grief. Hoor je Just a Kid? Het nummer was geschreven voor een hele goede vriend die zelfs zijn baan opzegde, zodat hij haar kon managen. Hey, dan ben je een vriend, hè? Ze kent hem van de universiteit. Dat straks. Daarvoor hebben we de open deurplaat. We dalen weer af in de muzikale schatkamers. Hans van Groessen neemt ons weer mee in de Horizon Agenda, die je ook kunt terugvinden op rtvhorizon.nl onder agenda. Ja, we hebben natuurlijk het weer, heb ik al benoemd. Het nieuws van bij ons om 8:05 en 8:30. Dat nieuws vind je ook op rtvhorizon.nl. Of in onze Horizon-app die je kunt downloaden voor iOS en Android. En wie zijn er allemaal jarig? Nou, tennislegende Jimmy Connors. Medeoprichter van Toto en toetsenist Steve Porcaro. Ruud Chakot. Keanu Reeves, de acteur. En Esther Overbeek. Zij is van de Dolly Dots.

weekend eens even zitten snuffelen in hun vele hits. Nou, dit was er eentje van, niet zo'n hele grote, maar toen ik hem hoorde dacht ik van, nou, ik ga niet stoppen, ik ga hem draaien. Stop van de Dolly Dots en daarmee is het 7:15 geworden en Esther Overbeek viert vandaag haar 67ste verjaardag.

0: Soms dan pak ik er eentje uit de jaren 60. Uit het film The Graduate hoorde je Simon & Garfunkel uit 1968. En Dear Mrs. Robinson, daarvoor Martin Garrix samen met Usher in Don't Look Down. Zometeen het nieuws van Beyoncé, ook de Pet Shop Boys komen eraan. Maar nu eerst die leuke zomerrit van Hoegel en Salto.
1: Horizon, de streekomroep voor Hees.

0: What Have I Done To Deserve This? De Pet Shop Boys. In die periode werkte ze ook veel samen met Dusty Springfield. Dit kwam uit 1987. En zometeen het nieuws van bij ons. Ook een mooi van de Koors komt eraan. Maar nu eerst naar de verkeersdrukte op de weg. Hier is de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Ierse familie The Corrs. En hun mooie cover van Fleetwood Mac's Dreams. Uit 1998 hoorden ze hier bij Radio Horizon.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, het is 7:30 geweest. Tijd voor het nieuws van bij ons. Met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen in Valkenswaard, want 7 politieke partijen riepen eergisteravond gezamenlijk op tot een respectvolle omgang met elkaar in het publieke debat. Vote helder en gedreven. Valkenswaard Lokaal, CDA, Pro, VVD en D66 stellen dat de discussies de afgelopen periode steeds scherper zijn geworden. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook tussen inwoners en op social media. Directe aanleiding zijn de felle reacties, waaronder verwensingen en bedreigingen, die verschenen na de vermoedelijke poging tot brandstichting bij de mogelijke opvanglocatie aan de Leenderweg. De 7 partijen vinden dat racisme, discriminatie en intimidatie niet thuishoren in het publieke debat en roepen ook politieke partijen en organisaties op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun uitingen. Forum voor Democratie ondertekende de gezamenlijke verklaring niet en kwam met een eigen tekst. Die partij keurt vernielingen en wetsovertredingen eveneens af, maar legt daarnaast nadruk op de maatschappelijke onvrede die volgens haar achter een deel van de felle reacties schuilgaat en vindt dat inwoners ruimte moeten houden om hun emoties te uiten zolang dat binnen de wet gebeurt. Dan een update over de vakantieparken van Peter Gillis. De veilingmeester die de 3 parken van Gillis gedwongen moet verkopen kon de terreinen deze week nog niet bezichtigen. Ook grote doeken waarmee de aanstaande veiling bij de parken werd aangekondigd waren binnen een kwartier alweer verdwenen. Wie ze heeft weggehaald is niet duidelijk. Voor een bezichtiging is medewerking van Gillis zelf nodig en die is er vooralsnog niet. De veiling van Prinsenmeer, Brugseheide en Stadsresort Valkenburg staat gepland voor 1 oktober en verloopt volledig online. Bieders moeten zich vooraf registreren en voor 30 september een borg van €300.000 storten. Volgens de veilingorganisatie kan de verkoop nog worden afgeblazen, bijvoorbeeld als er alsnog een betalingsregeling wordt getroffen. En tot slot een praktisch verkeersbericht. Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september voert Boskalis in opdracht van de provincie onderhoudswerkzaamheden uit aan de N69 en N397. Beide wegen zijn dan tijdelijk afgesloten, net als de toe- en afritten van en naar de N69. Het fietspad blijft wel open. Verkeer wordt omgeleid via de N613 en de Rakkers Vresseveenweg, Bergrijkse Dijk en Luikerweg. Aansluitend is de N69 van zaterdag 6 uur 's ochtends tot en met zondag 6 uur 's ochtends ook afgesloten tussen Locht en de aansluiting met de N397 met een omleiding via de A67 en de N397. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simon.

Bruno Mars, Risk It All For You uit de hitparades van nu. Daarvoor Irene Cara en Fame. En nu het weerbericht. Goedemorgen, vandaag wordt het aangenaam met maximaal rond de 21 graden... en weinig kans op regen. Een mooie dag voor deze tijd van het jaar. Morgen donderdag wordt het iets warmer met maximaal rond de 22 graden. En vrijdag tikt de temperatuur verder op... naar

Passion of the Great.

Lionel Richie. En My Destiny. En we hadden ook nog Crying at the Discotheque van het Zweedse Alcazar. Natuurlijk was dat gebaseerd op die hit van Sheila B. Devotion, Spacer. En zometeen het tweede deel van Simple Simons, de ochtend van Horizon voor woensdag 2 september met de Horizon Agenda, de Open Deurplaat en de Simple Shazam. Nieuw werk van Sarah Bareilles. Maar eerst terug naar 2013 en naar Noorwegen. Captain Walker and the Wrong Way.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
7: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
6: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
8: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
6: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Veel files van zo'n 5 minuten. Hier en daar een uitschieter naar de 10, zoals op de N2 naar Eindhoven. Vanaf Veldhoven tot aan Eindhoven Airport, 10 minuutjes. En op de N279 Roermond-Den Bosch, file voor Veghel. Ongeveer 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Simons.

0: Wishing on a Star. Dat waren de mensen van Rolls Royce. En we namen hiermee terug naar 1978. En Bebe Rexha en Fatalist, dat komt uit de hitparades van nu. En het heette New Religion.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen en welkom in deel 2 van Simpel Simons op deze woensdag 2 september. En straks de open deurplaat en de simpeltjes, hè, maar eerst een van de grootste rampen uit de Engelse geschiedenis vandaag. Want precies 360 jaar geleden ging een groot deel van Londen in vlammen op. Op 2 september begon de grote brand van Londen en die brand hield niet zomaar een paar uur aan. Nee, maar liefst 3 dagen lang woedde het vuur door de stad. En de schade die was enorm. Toen de vlammen eindelijk geblust waren, telde men 13.000 huizen die waren afgebrand. Bijna 90 kerken lagen in de as. Een groot deel van de city van Londen bestond simpelweg niet meer. En de slachtoffers, tussen de 10 en 15 mensen, kwamen om bij deze ramp. Dat klinkt misschien niet veel voor zo'n enorme brand, maar bedenk wel, veel Londenaren wisten op tijd te vluchten. De materiële schade was juist het allergrootst. Stel je voor, een hele stad, huis na huis, kerk na kerk, verdwijnt in het vuur. 3 dagen lang zagen de inwoners hun stad veranderen in as en puin. Deze brand veranderde Londen voorgoed. Na de ramp werd de stad grotendeels herbouwd met bredere straten en stenen huizen in plaats van houten. Zo hoopte men de volgende grote brand te voorkomen. Nou, dat lijkt wel gelukt, denk ik. En wat is het dan voor dag vandaag? Nou, het is vandaag dag van Ceuta. Ken je Ceuta? Het is een bijzonder Spaans stadje gelegen op de Noord-Afrikaanse kust, ingeklemd tussen Marokko en de Straat van Gibraltar. Wat wordt er nou precies gevierd? Nou, in 1415 veroverde de Portugese koning Johan de Eerste de stad. Hij liet Pedro de Meneses achter als eerste gouverneur. En die machtsoverdracht vond plaats op 2 september van dat jaar. In 1668 droeg Portugal de stad over aan Spanje. Ceuta is sindsdien een autonome Spaanse stad op Afrikaanse bodem. Normaal gesproken is dit een rustige feestdag met vlagvertoon en picknicks. Maar dit jaar is de sfeer in Ceuta heel anders. Eind juli staken tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over. De opvang raakte volledig overbelast en er vielen tientallen doden. De meeste keerden terug naar Marokko, maar een grote groep bleef achter, onder wie ruim 1000 alleenstaande minderjarigen. Een maand later zitten er nog zo'n 8000 migranten in Ceuta, velen slapend op straat. Afgelopen week liep de spanning verder op, bewoners protesteerden en er werden migrantenkampen in brand gestoken. De Spaanse regering heeft de crisisaanpak inmiddels overgenomen van het lokale bestuur. Dus vandaag onze gedachten bij de inwoners van Ceuta en bij iedereen die daar in moeilijke omstandigheden verkeert. Zometeen de Horizon Agenda met Hans van Groeze. Een mooi liedje van de Ramones. En nu, Celine Dion.
1: De Radio Horizon.

Horizon. Radio Horizon.

wandelen door de mooie natuur en ondertussen buikpijn krijgen van het lachen? Dat kan aanstaande zondag in de Roesdonk tijdens de allereerste Brinkenklets. Carnavalsvereniging de Roesdonkers koppelt de rust van de historische Brinken aan de energie van jong tonpraattalent. Op de Brinken tussen de monumentale bomen en grasvelden verrijzen aanstaande zondag tijdelijke podia. Dus

0: En kijk voor meer informatie op de site van RTV Horizon onder Brinken, Humor en Talent. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. Love You organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: heb meegezongen en luchtgitaar gespeeld. Jazeker. Ik geef het toe. Jij ook? Ja, dit is toch lekker, hè? Lonesome Loser van de Little River Band hier bij Radio Horizon. En daarom is het 8:55 geworden.
1: Rolf Simons.
0: En zijn we aangekomen bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een praktisch verkeersbericht. Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september voert Boskalis in opdracht van de provincie onderhoudswerkzaamheden uit aan de N69 en de N397. Beide wegen zijn dan tijdelijk afgesloten, net als de toe- en afritten van en naar de N69. Het fietspad blijft wel open. Verkeer wordt omgeleid via de N613, Enderakkers, Fressevenweg, Bergijkse Dijk en Luikerweg. Aansluitend is de N69 van zaterdag 6 uur 's ochtends tot zondag 6 uur 's ochtends ook afgesloten tussen Locht en de aansluiting met de N397, met een omleiding via de A67 en de N397. Dan een update over de vakantieparken van Peter Gillis. De veilingmeester die de 3 parken van Gillis gedwongen moet verkopen, kon de terreinen deze week nog niet bezichtigen. Ook grote doeken waarmee de aanstaande veiling bij de parken werd aangekondigd, waren binnen een kwartier alweer verdwenen. Wie ze heeft weggehaald is niet duidelijk. Voor een bezichtiging is medewerking van Gillis zelf nodig, en die is er vooralsnog niet. De veiling van Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg staat gepland voor 1 oktober en verloopt volledig online. Bieders moeten zich vooraf registreren en voor 30 september een borg van €300.000 storten. Volgens de veilingorganisatie kan de verkoop nog worden afgeblazen, bijvoorbeeld als er alsnog een betalingsregeling wordt getroffen. En we eindigen in Valkenswaard. 7 politieke partijen riepen maandagavond gezamenlijk op tot een respectvolle omgang met elkaar in het publieke debat. Vote, helder en gedreven. Valkenswaard Lokaal, CDA, Pro, VVD en D66 stellen dat discussies de afgelopen periode steeds scherper zijn geworden. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook tussen inwoners en op social media. Directe aanleiding zijn de felle reacties, waaronder verwensingen en bedreigingen, die verschenen na de vermoedelijke poging tot brandstichting bij de mogelijke opvanglocatie aan de Leenderweg. De 7 partijen vinden dat racisme, discriminatie en intimidatie niet thuishoren in het publieke debat en roepen ook politieke partijen en organisaties op om hun verantwoording te nemen voor hun eigen uitingen. Forum voor Democratie ondertekende de gezamenlijke verklaring niet en kwam met een eigen tekst. Die partij keurt vernielingen en wetsovertredingen eveneens af, maar legt daarnaast nadruk op de maatschappelijke onvrede die volgens haar achter een deel van de felle reacties schuilgaat, en vindt dat inwoners ruimte moeten houden om hun emoties te uiten, zolang dat binnen de wet gebeurt. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken niet zoveel voor, gelukkig. Wel rijdt het nu wat langzamer op de A59 naar Den Bosch. Komt er een ongeluk bij Heusden? Er is één rijstrook dicht. Vanaf Dussen is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: Als je nu nog niet wakker bent, nou, dan maak ik me ernstig zorgen over de rest van de dag. Avicii en Alu Black, je hoorde Wake Me Up hier bij Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 2 september 2026 en precies 37 jaar geleden kwam Lambada van Kaoma de Nederlandse top 40 binnen op plaats 18. Het steeg snel. Vanaf 30 september 1989 stond het 3 weken lang op de eerste plaats. Een enorme zomerhit. De Lambada is eigenlijk een dans. Die is in de jaren 20 van de vorige eeuw ontstaan op de Nederlandse Antillen. Daarna werd de dans populair in Brazilië. De Franse producer Olivier de Lorsac ontdekte de Lambada tijdens een vakantie in Brazilië. Meteen kocht hij de rechten op de naam en op een aantal Lambada-songs. En dat heeft hij slim bedacht. Terug in Frankrijk formeerde Olivier de Lorsac de groep Kaoma. De 36-jarige Braziliaanse zangeres Laura Bras Vieira werd het gezicht van de groep. De rest van Kaoma bestond uit in Parijs wonende Zuid-Amerikanen. Dankzij een reclamecampagne van Orangina, waarin de Lambada werd gebruikt, werd de single de zomerhit van 1989 in Frankrijk. Terugkerende vakantiegangers namen de single mee naar huis. En zo werd de Lambada in september 1989 ook een hit in de rest van Europa. Dansscholen maakten overuren. Veel mensen wilden de Lambada leren. Lambada van Kaoma werd de best verkochte single van de jaren 80 in Europa. Alleen al in Frankrijk werden er 1,7 miljoen exemplaren verkocht. Een ongelooflijk succes. Vandaag draaien we Lambada van Kaoma, want het is
1: de open deurplaat.

kwam uit de beginperiode van Simply Red. Dit prachtige door Mick Hucknall geschreven Holding Back the Years. En daarvoor ook nog de open deurplaat van Kaoma. En ja, heb je nou een tip voor de open deurplaat? Laat het me weten via rolf.simons@rtvhorizon.nl. Geef gewoon jouw favoriete liedje door. Ik maak er een tekst van. En voor je het weet, hoor je hem hier als open deurplaat. Straks Sarah Bareilles, allernieuwste Just a Kid, onze Simple Suzanne. En nu terug naar 2011. Een van die vele liedjes van Marco Borsato die je bijna nooit meer op de radio hoort. Dichtbij.

Whitney Houston. Your love is... Wat? Nee, zeg ik niet. My love is your love. Zo moet ik het zeggen. En zo is het tijd gewoon om afscheid te nemen. Zometeen Horizon at Work. Met Jan van Dommelen vanaf 10 uur achter de knopjes. En ik ben er morgen weer even na 7. En deze hele week de simpelste stem van Sarah Bareilles. Uit haar laatste album is dit Just a Kid.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
7: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
6: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
8: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
6: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er is goed nieuws over de A59 naar Den Bosch. Bij afrit Heusden is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel file vanaf Dussen, ongeveer 10 minuten. Wel druk tot de A2 naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Vanuit het zuiden gezien een file van 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: werk, thuis of onderweg.
1: Je luistert naar Radio Horizon.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt meestal digitaal. Voor wie daar nog niet helemaal vertrouwd mee is, organiseert Bibliotheek Valkenswaard de cursus Digivitaler. Tijdens 4 bijeenkomsten op woensdag 2, 9, 23 en 30 september leren deelnemers stap voor stap omgaan met digitale zorg. Zo wordt onder meer uitgelegd hoe betrouwbare gezondheidsinformatie op internet te vinden is en hoe patiëntenportalen van de huisarts op het ziekenhuis werken. Deelnemers gaan tijdens de cursus zelf aan de slag en krijgen van ieder onderwerp een samenvatting mee naar huis. Digivitaler is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet. Wie daar nog niet vertrouwd mee is, kan bij de bibliotheek terecht voor een andere cursus om digitale basisvaardigheden te oefenen. Meer informatie vind je bij het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Fiddelaars Uitvaartontzorgers organiseert samen met notaris Annette Weijers een informatieavond over uitvaart en nalatenschap. Tijdens de avond staat centraal wat mensen bij leven al kunnen regelen voor een uitvaart en nalatenschap. Notaris Annette Weijers vertelt over testamenten en nalatenschappen. Ze legt onder meer uit wat er gebeurt als iemand niets heeft geregeld, wanneer een testament van belang kan zijn en welke zaken vooraf kunnen worden vastgelegd. De informatieavond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking met beide onderwerpen. Bezoekers krijgen praktische informatie en kunnen vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in rouwcentrum Fiddelaars aan de spoorlaan 9C in Hezen en begint om 19:30. Inloop is om 7 uur, koffie en thee staat klaar, toegang is gratis en aanmelden kan via fiddelaars.nl/lezingen. De informatieavond over uitvaart en nalatenschap op donderdag 3 september. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. 2 mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, een hele goedemorgen. Horizon uit Werk met Van Dommel achter de knopjes. Het is woensdag 2 september vandaag. Een fijne muziek hadden we van Manfred Mann. Haha, Seth the Clown. We gaan door met Adele en Set Fire to the Rain. I let it fall.

De grote hit van Kim Wilde, Never Trust a Stranger. En daarvoor hadden we Adele en Set Fire to the Rain. Ja, beste mensen, wie de komende weken 's nachts over de A67 of de A2 rond Eindhoven wil rijden, kan beter even de route checken. Rijkswaterstaat sluit delen van beide snelwegen begin september een aantal nachten af voor onderhoud. En weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en gemiddeld zo'n 20 minuten reistijd. Extra reistijd, sorry. Ja, en nu door met Atomic Kitten en Holy.

Groot hit voor Total Touch en Touch Me Here, Touch Me There. En daarvoor hadden jullie met Tommy Kitten en Hole Again. We gaan de jaren 60 weer in met de Hollies. Listen to me.

dat was de grote hit voor El Giro en Boogie Down. En voor de Hollies en Listen to Me. Komende vrijdag, 4 september, is het weer Ladies Night in het centrum van Bargijk. De winkels zijn 's avonds geopend. Het begint allemaal om 6 uur in de avond. En de winkels sluiten dan 's avonds om 10 uur. Het hele spektakel gaat door tot 's nachts 12 uur. Dat allemaal dus op vrijdag 4 september op het Hof in Bargijk. De Ladies Night met leuke bijzonderheden.

Dit voor Chiffons en het heet allemaal Sweet Talking Guy. En voor James Taylor, You've Got a Friend. We gaan naar Zeeland met Bluff, alles liefde, gevolgd door de agendaberichten.

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Gouw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur en ook de theaterkassa is weer open. Wie vragen heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. En met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Zaterdag is Marhezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12 uur 's middags tot 1 uur of 1 s'nachts. Met bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Er is voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielerwedstrijden. Na de koers gaat het feest door op het Raboplein met muziek en optredens in de feesttent. Zaterdag de 62e mijl van Maris in Marhezen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Hij heeft een mooie plaat van de Big O, Roy Orbison en Pretty Woman. En daarvoor Evelyn Thomas, ook met High Energy. George Harrison, opvolger van My Sweet Lord. En het heet allemaal What Is Life. En dan nog een stukje Neil Diamond. En dan gaan we weer voorzichtig op weg richting de commercials en het nieuws van 11 uur. Tot straks maar weer.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens 1 ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de N69 richting Neerpelt vanuit Veldhoven. Tussen Steensel en Dommelen 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Hadden wij de opener van Leo Sayer en Thunder in My Heart. George Michael en Queen, de hommage, leuk, en het heet Somebody.

was de eerste hit bij ons voor de Three Degrees, de dames met Dirty Old Man. En voor Level 42, Running in the Family. Dan nog zo'n grote hit van enkele jaren geleden. Martin Solveig en het heet Hello.

Ja, we komen er niet onderuit. Het gaat toch gebeuren. We gaan weer richting de wintertijd. En dat deden we met Kajak, Wintertime. En daarvoor hadden we Martin Solveig voor je. Bruno Mars nu met Oh My Soul. Gevolgd door The Tramps.

0: wandelen door de mooie natuur en ondertussen buikpijn krijgen van het lachen? Dat kan aanstaande zondag in Roesdonk tijdens de allereerste Brinkenklets. Carnavalsvereniging De Roesdonkers koppelt de rust van de historische Brinken aan de energie van jong tonpraattalent. Op de Brinken, tussen de monumentale bomen en grasvelden, verrijzen aanstaande zondag tijdelijke podia, de zogenoemde tonnen. Daarin maken kletsers hun opwachting. Volgens de organisatie draait het evenement om cultuur en vitaliteit. Voor wandelaars is het meteen een mooie motivatie. Na elke sportieve etappe wacht een flinke dosis humor. Je loopt van brink naar brink en pauzeert onderweg voor een drankje. Elke 30 minuten begint er bij een brink een optreden van een kwartier, waarna je weer een kwartier de tijd hebt om naar de volgende te lopen. Starten kan vanaf elke brink op de route. En aflopen is er alle gelegenheid om na te kletsen in Den Donk, waar de bekendste kletser Frans Bevers optreedt. Aanstaande zondag, de tocht start om 2:30 en kijk voor meer informatie op de site van RTV Horizon onder Brinken, Humor en Talent. Openluchttheater De Huddebergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

En dat was de opname van Sinead O'Connor en Nothing Compares to You. We gaan nog muziek draaien van George McRae, Rock Your Baby, en misschien nog een stukje van Ace. En dan gaan we alweer heel voorzichtig op weg richting de commercials en het nieuws van 12 uur. Wij gaan hier aan de boterhammen, lekker aan een bakje koffie. Fijne dag nog, zou ik zeggen. En wat mij betreft, tot morgen. Dag.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad over 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Gouw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 9:00 en ook de theaterkassa is weer open. Wie vragen heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. En met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Zaterdag is Marhezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12:00 middags tot 1:00 s'nachts. Met bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Er is voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielerwedstrijden. Na de koers gaat het feest door op het Raboplein met muziek en optredens in de feesttent. Zaterdag de 62e mijl van Maris in Marhezen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Het nieuws van bij ons, de hits.

2, 3, come on, girl.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: van bij ons. De hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: En de laatste dag kermis in Budel. En het is woensdag gehaktdag. En daar gaan we straks een item aan besteden. Hoeveel gehakt eten we eigenlijk? En waarom is dat speciaal op woensdag?

0: gewoonte is om de vinger even uit te steken en te wijzen aan iemand anders. De Jacksons deden dat naar de Boogie. Blame it on the Boogie. 1978, eerste plaat in een nieuwe editie van Knooppunt. Leen de Heide, goedemiddag. Deze woensdagmiddag 2 september. Ron Frans is de naam ter vervanging van Peter van Echt, die nog steeds met vakantie is. Heerlijk lijkt me dat. Woensdag 2 september is dag nummer 245 van het jaar. Dat betekent nog 120 dagen. En we kunnen weer zeggen, wat is het jaar voorbij gevlogen. Op deze datum in 1666 begon de grote brand van Londen. 4 dagen lang stond de stad in brand en zo'n 13.000 huizen gingen verloren. Een ramp, maar ook een merkwaardig keerpunt. Londen werd daarna grotendeels opnieuw gebouwd. En soms moet dus een stad in de as gelegd worden voordat ze beter wordt. Het is een weetje wat hoort bij deze datum 2 september. Goed. Natuurlijk muziek op de radio. Zoals je van ons gewend bent, we gaan naar 1985. Dit is Falco. En het liedje wat we allemaal kennen. Het heet Genie.
1: Genie, come, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier. Raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir?

Ja, dit was een sensatie destijds. In 1985 een grote opschudding. Omdat het verhaal duister is en veel mensen dachten dat het over een ontvoering ging. Falco hield zelf het mysterie overigens graag in stand. En als je de tekst nog een keer zou gaan luisteren of lezen, hè, want dat kan ook op songteksten.net. Luister dan opnieuw naar de tekst en eigenlijk is het een soort psychologische thriller op de muziek. Heerlijk. Genie hoorde je en stiekem heb je meegezongen. Misschien wel harder dan dat je collega's hebben konden.

Het werkschema van Dolly Parton werd wereldberoemd en hit uit 1981, 9 to 5, en vorige week overleed ze op 80-jarige leeftijd. Ze schreef naar schatting bijna 3000 liedjes. Dat zijn zo van die feitjes die we eigenlijk helemaal niet weten van deze dame. En een van de mooiste hits die ze geschreven heeft is het liedje I Will Always Love You. Oorspronkelijk als een afscheidslied voor Porter Wagoner, met wie ze jarenlang samenwerkte. Later werd dit nummer door Whitney Houston opnieuw opgenomen voor de film The Bodyguard. En die versie werd wereldwijd een mega hit. Het is even een herinnering die hoort bij Dolly Parton. Je hoorde 9.

Ja, dit lijkt me lekker leuk achtergrondmuziekje voor een gesprek. Want Talk To You, de titel, doet wel een oproep, zou ik zo willen zeggen. Another en 54 Ultra hoor je hier op Radio Horizon. Voor Craig David en Walking Away. Wat soms gebeurt als die gesprekken ontaarden. Dan gaan we even kijken naar een stukje Hezen of Leen. Als je daar doorheen rijdt, kijken ze anders naar het landschap. In de kapel van Providentia staat binnenkort namelijk een maquette van maar liefst 12 vierkante meter. Die laat zien hoe Hezen, Leende, Sterksel, Zesgehuchten en Gelderop er in 1832 uitzagen. Dus niet alleen de gebouwen, maar ook de wegen, akkers en landschap. Best bijzonder, want je kunt letterlijk kijken naar soort Google Maps van bijna 200 jaar geleden. Ik vond het mooi. Gaan wij weer even shoppen en dat gaan we doen met Kirsty McCall.

Van de muziek van De Dijk. Met het bezoeken aan de liefdesdokter. Een consult wat zeker door je zorgverzekeraar niet vergoed wordt. Maar misschien wel een grote, goede investering is. Je hoort de groot hart en hit uit 1998. En daarvoor Kirsty MacColl. There's a guy who works down the chip shop. En swears he's Elvis. Ja, ik hoor al sirenes aankomen. GGZ en alles wat meer zijn. Het is maar even een beetje in je fantasie de vrije loop laten. 5:05. We gaan samen naar het einde van de werkdag toe. Dat doen we met Roxette. It must have been love.

0: Contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt meestal digitaal. Voor wie daar nog niet helemaal vertrouwd mee is, organiseert Bibliotheek Valkenswaard de cursus Digivitaler. Tijdens 4 bijeenkomsten op woensdag 2, 9, 23 en 30 september leren deelnemers stap voor stap omgaan met digitale zorg. Zo wordt onder meer uitgelegd hoe betrouwbare gezondheidsinformatie op internet te vinden is en hoe patiëntenportalen van de huisarts op het ziekenhuis werken. Deelnemers gaan tijdens de cursus zelf aan de slag en krijgen van ieder onderwerp een samenvatting mee naar huis. Digivitaler is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet. Wie daar nog niet vertrouwd mee is, kan bij de bibliotheek terecht voor een andere cursus om digitale basisvaardigheden te oefenen. Meer informatie vind je bij het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Fiddelaars Uitvaartontzorgers organiseert samen met notaris Annette Weijers een informatieavond over uitvaart en nalatenschap. Tijdens de avond staat centraal wat mensen bij leven al kunnen regelen voor een uitvaart en nalatenschap. Notaris Annette Weijers vertelt over testamenten en nalatenschappen. Ze legt onder meer uit wat er gebeurt als iemand niets heeft geregeld, wanneer een testament van belang kan zijn en welke zaken vooraf kunnen worden vastgelegd. De informatieavond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking met beide onderwerpen. Bezoekers krijgen praktische informatie en kunnen vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in Rouwcentrum Fiddelaars aan de Spoorlaan 9C in Hezen en begint om 19:30. Inloop is om 7 uur, koffie en thee staat klaar, toegang is gratis en aanmelden kan via fiddelaars.nl/lezingen. De informatieavond over uitvaart en nalatenschap op donderdag 3 september. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

steeds opnieuw schrijven. Ik wens je succes als je daaraan wil beginnen. James Hart samen met Anne-Marie hoor je hier op Radio Horizon. Ja, woensdag gehaktdag. Het is een traditie die zo Nederlands klinkt dat je ook verwacht dat er wel eigenlijk een Nederlands gehaktcomité zou bestaan. Maar waarom op woensdag? Vroeger was woensdag vaak de dag waarop de slagers hun gehakt maakten van vers vlees dat over was van de slacht of van delen die minder lang houdbaar waren. Gehakt was dus vooral slim omgaan met vlees. Dus ben ik even op zoek gegaan naar wat feitjes. De officiële vleesconsumptie lag in 2024, dat is het laatste bekende cijfer, op 74,4 kilo per persoon. En dat is berekend op basis van karkasgewicht, dus dat is inclusief botten en dergelijke. Van de drie grote vleescategorieën was varkensvlees goed voor 35 kilo, pluimvee voor 22 kilo en rundvlees voor 15 kilo per persoon. Het zijn zo van die weetjes. En daarmee is het 16:45. Dit is Christina Aguilera. En de geest is bij haar uit de fles. En bij de meeste werknemers op kantoor denk ik ook. Dit is Genie in

geen genoeg van krijgen. Dat kun je natuurlijk op heel veel onderwerpen toepassen. We hebben het op werkdagen er vaak over tijd winnen, sneller mailen, efficiënter vergaderen, slimmer plannen, AI inzetten. En misschien is een deel van volwassen worden juist leren wanneer je niet meer hoeft te winnen. Soms is het 5 uur, gewoon 5 uur, laptop dicht, licht uit, klaar. Onderzoek naar herstel naar je werk laat zien dat juist afstand nemen van je werk belangrijk is om te herstellen. Dus als je zometeen naar huis rijdt, hoef je misschien voor vandaag helemaal niets meer op te lossen. Ga je lekker achterover zitten, misschien wel genieten van de kermis in Budel. Wie zal het zeggen? Beste mensen, we gaan op richting 5 uur. Nieuws, weer en verkeer. Maar tot die tijd hebben we een liedje die gaat over The Dark Side.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel, 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Bokstel en Best, 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk, 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam, een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten. Op de N267 Drunen richting Andel. Voor Wijk en Aalburg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

overigens mee was die ons haar fijn uitlegt dat je nergens bent zonder jou. Kijk nou even je werkgever aan, grote grijns op je zicht. En dan zing je dit slotakkoord. Jij bent nergens zonder mij. Want de werkdag zit erop. Uur 2 van Knooppunt Leenderheid is van start gegaan. En we gaan natuurlijk in het komende uur weer een heleboel leuke items voor je meenemen. Maar vooral ook weer bijzondere muziek, zoals deze.

lekker werktempo op deze plaat. Als je dan toch nog net dat laatste mailtje de deur uit wilde doen. Je hoorde de Fingerboys en boom, boom, boom. Je kent het misschien wel, je staat op een brug en ineens heb je de neiging om naar beneden te kijken. Niet omdat je van plan bent om te springen, maar juist omdat je brein blijkbaar denkt, hoe zou het daar beneden eigenlijk zijn? En dat heeft een officiële naam. Dat heet High Place Phenomenon. Je hersenen registreren de hoogte en geven razendsnel een waarschuwingssignaal. En je merkt het in je lijf. Nou, dat was aanleiding voor Kim Wilde om daar een hit over te maken in 1982. View from a Bridge.

Daft Punk. Heel vaak zeggen we het leven nog eentje dan, nog één keer dan. Jochem Meijer moet ik aan denken. Nog één aflevering, nog één drankje, nog één koekje. En vooral zal ik het dan toch nog een keer doen. Ken je het? Waar twijfelen we nou het meest over? Waarschijnlijk niet over grote levensbeslissingen, maar over de kleine dingen waarvan je vooraf al weet wat je gaat kiezen. Nog één keer op snoes. Nog één keer kijken in je koelkast of er nu wel iets lekkers ligt. En nog één keer appen naar iemand van wie je al had besloten dat je dat niet meer zou doen. En dan wint de twijfel het meestal van het verstand. One more time, je hoort de Daft Punk. En nu gaan we lekker ongegeneerd in de neus peuteren. Dit is de neuspeuterplaat van vandaag. Straks een feitje daarover. Maar nu eerst genieten van de muziek en lekker de inhoud uit de neus halen. Supertramp.

0: En dat was hij, de neuspeuterplaat voor vandaag. Supertramp and It's Raining Again. In het kader van het feit dat de meteorologische herfst is begonnen. Je kan er maar vast aan wennen. En dan wat betreft onze neus. Uit onderzoek blijkt dat neuspeuteren geen zeldzame hobby is. In een onderzoek onder volwassenen gaf 91% aan het wel eens te doen. Dus mocht je denken dat je collega dat nooit doet of je partner dat nooit doet, ik zou er maar niet al te zeker van zijn. Het verschil tussen mensen zit vooral waarschijnlijk in de vraag of je betrapt wordt, ja of nee.
1: Horizon.

Normaal is de uitspraak natuurlijk omgekeerd. Let me love you. Maar ja, Rita Ora houdt van omdenken. Let you love me. Nou ja, daar is ook geen spel tussen te krijgen. Een weetje van vandaag, het heeft met deze datum te maken. Want het is vandaag Wereldkokosnootdag. En die kokosnoot liefst er eigenlijk al jaren tegen ons. Want het is helemaal geen noot. Botanisch is het een steenvrucht. En zo'n kokosnoot bestaat uit verschillende lagen. Vezels, een harde schil, vruchtvlees en binnenin kokoswater. Dus als jij dacht dat je een noot ging kraken. Overigens doen wij dat hier in het Westen niet. Maar goed, mocht je een keer naar de Caribbean gaan of zo. Dan kraakte je eigenlijk een soort van tropische persik met een identiteit. Tijdscrisis, toch?

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur en ook de theaterkassa is weer open. Wie vragen heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. En met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Zaterdag is Maar Hezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12 uur 's middags tot 1 uur of 1 s'nachts. Bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Er is voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielerwedstrijden. Na de koers gaat het feest door op het Raboplein met muziek en optredens in de feesttent. Zaterdag de 62e mijl van Maris in Marhezen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: In de categorie nieuwe muziek hoorde je Topic en Becky G. En Sorry Papi, excuses aanvaard. Daarvoor hoorde je de Horizon Agenda en wil je dingetjes items nalezen? Ga dan naar onze website echttvhorizon.nl.
1: Horizon Radio.

doet me denken aan de kastelen in de Dordogne. Castle on the Hill. Je hoorde Ed Sheeran met een hit uit 2017. De Beatlesse kermis eindigt vanavond. En traditioneel betekent dat attracties uit, lichten aan en als finale flinke knal de lucht in. Maar sinds 1 augustus is er het landelijk verbod op consumentenvuurwerk. En gelukkig mag een professionele show nog wel. Dus Budel heeft toch denk ik wel een voorbeeld willen stellen. De gemeente Kranendonk een voorbeeld willen stellen door die vergunning niet te verlenen. Maar stel nu dat we echt zonder vuurwerk afsluiten. Wat dan? Wat zou de alternatieven kunnen zijn om nu net die kermis op een leuke, ludieke manier af te sluiten? Een hele grote suikerspin die langzaam wordt opgelaten als luchtballon? Of een hele mooie suggestie, alle botsauto's tegelijk nog 1 rondje laten rijden, maar dan zonder te mogen botsen. Volgens mij wordt dat heel spectaculair. Kunnen ook 30 seconden collectief gaan roepen, dat scheelt heel veel vergunningen. Of misschien de burgemeester op de booster, microfoon erbij. Dames en heren, dit was het nu. Flink wat echo erin. En nu allemaal naar huis. Bedenk je eigen manier hoe je die kermis af zou willen sluiten. Dus even zo lekker met je gedachten onder de plaat van de Rolling Stones vertoeven. Het heet She's So

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier oponthoud. De N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Van Dam.
6: En dan kan Ron Fransen voor de afgelopen uren. Dankjewel Ron en tot morgen natuurlijk weer. Bijna 3 minuten over 6 uur woensdag 2 september. We gaan beginnen aan knopen.

Niks van niks is ook niks. Hè? Billy Preston. Normaal gezien zou hij vandaag 80 jaar geworden zijn. Ja, 1946 is hij geboren. En in 2006 overleed hij op 60-jarige leeftijd. Vijfde Beatle werd hij ook wel eens genoemd. Hè? Nummer Get Back van de Beatles. Daar speelt hij trouwens ook op. 5 over 6. Dit is Lekker Zomers. Mattia Bazaar.

disco uit Birmingham. Ja, Heartache No. 9. Lastig voor Ricky Bailey, maar hij heeft het toch wel mooi gered allemaal. Dit kwam uit begin jaren 80. De band van Put A Little Love On Me. Misschien kent u dat wel. Delegation draaiden we nog een keertje. En het antwoord op de Amerikaanse disco uit Philadelphia. En Detroit natuurlijk. Motown en Philly Soul. Hoe laat is het, jongens?

jockey Joel Corey en Becky Hill als zangeres en History. Single uit 2022 trouwens. We hebben nog een jarige vandaag. Wie is er jarig dan? Steve Baccaro van Toto.

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog één file. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leender.

84. Je moet hem niet zo vaak draaien. Maar als je hem dan een keer mag draaien, ja, dan met alle liefde en plezier natuurlijk. 1984, Tinseltown in the Rain van The Blue Nile. En daarvoor overigens Boy George, oud nummer van Brad in 1972. En de reggae-versie, zullen we dan maar zeggen, van Everything I Own. En we hadden ook nog Georgie Porgy. Dat was de man die jarig was vandaag. Steve Pacaro samen met Keanu Reeves overigens. Esther Oosterbeek van Dolly Dot. En Albert West, die zou ook jarig geweest zijn. Kijk het op. Ja, we zitten er wel doorheen, denk ik. Goed jongens, terug naar 1991. Begin jaren 90, een hitje voor Level 42. Guarantee draait.

zang vandaag, hè, willen we bijna zeggen. De Broeders Fun, die kun je heel vaak tegenkomen in allerlei constellaties, zullen we dan maar zeggen. In dit geval dankzij Crowded House en The Weather With You uit 1992. Even terug naar eind jaren 70, begin jaren 80, toen dat de harmonieën zo belangrijk waren. Een van de exponenten daarvan is deze band.

bijna 3 minuten voor 7 uur. Ondertussen alweer hoog tijd voor de Simple Shazam van deze week. En dat is die goede nieuwe plaat van Sarah Bareilles. Die hoor je trouwens ook bij Rolf, iedere morgen. Tussen

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
3: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
2: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
3: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
2: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor, dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
4: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
2: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reiss Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
2: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
4: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
2: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker 1 speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...